Very Sexy van Eddie Lockjaw Davis, Buddy Tate, Arnett Cobb en Cole Hawkins. Go Power van Arnett Cobb en Eddie Lockjaw Davis. En Smooth Sailing van Arnett Cobb. We sluiten af met Chitlin Shout van Arnett Cobb. De hoes van het gelijknamige album lijkt sprekend op een release van Prestige, inclusief logo. Maar dat is misleidend. De plaat verscheen op het schimmige Japanse label P-Vine. De opname van Cobb met een groep uit Houston, Texas, schijnt te stammen uit 1971. De uitvoering doet de titel van het nummer eer aan. Het is onzachtzinnige, heupwiegende soul jazz die men toentertijd regelmatig kon horen in het zogenaamde Chitlin-circuit. Die term slaat op het netwerk van clubs in het Midwesten, Zuiden en de Oost- en Westkust van de Verenigde Staten dat de zwarte gemeenschap bezocht om vermaakt te worden met een mengsel van muzikale vakkundigheid en entertainment. Een lekker broodje met chitlins, oftewel gefrituurd orgaanvlees, paste daar prima bij. Let op de explosieve, eigenaardige overgang van Cobb's intro naar de inzet van het collectief.

U hoorde Chitlin Shout van Arnett Cobb. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Groove and Grease. Very Tenor Sexy, deel 1, samengesteld door François van der Linden. De techniek was in handen van Ronald Visser. En mijn naam is Pauline Verburg.

down. Put your back into me. Oh, yeah.

Lefty Soul Connection en welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met Jazz Tijdschrift Jazzism presenteren we een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom Jazz Not Jazz. Presentatie Ruben van Roon en Wieboud Burkens aan de microfoon. En vandaag in het teken van de Nederlandse releases. We hebben opnames van onder andere de nieuwe Michiel Borstlap, Wouter Hamel, Piet Philly, Nopsticker, Krakensmaak en Lefty's Soul Connection. Laten we vooral niet te veel praten, maar luisteren naar deze nieuwe releases. We beginnen met een nieuwe cd van Piet Philly. Die heet One en de track die we gaan draaien die heet Gemini Solo.

0: Je hoorde de track Remember You van Pete Philly van Open Loops. En we gingen vooraf daaraan aan een track draaien van Pete Philly's nieuwe album One. Die track heette Gemini Solo. Ik draaide bewust even deze twee platen achter elkaar. Omdat de laatste nummer, Remember You, met Roos Jonker, was nog geproduceerd door PCM. Maar het vorige track, Gemini Solo, is helemaal door hemzelf geproduceerd en gecomponeerd. Pete Philly is solo gegaan, zullen we maar zeggen. Hij is gebroken met Perquisite, maar dat wist u natuurlijk al. Wil je hem nog checken, dan kan dat voor het laatst voorlopig in Nederland op 9 december binnenkort dus in Eindhoven. Vind je ervan?
1: Ja, te gek. Een heel divers album is het geworden. Heel veel verschillende sferen zitten erin. Het gaat van hedendaagse dubstep beats naar toch weer wat traditionele hip-hop beats, maar dan toch in deze tijd. Dus hij is zelf ook wat sterker geworden in, denk wat volwassener en wijzer in teksten en dat soort dingen. Dus ik vind het.
0: En hij zingt meer, hè?
1: Ja.
0: Beetje zoals zijn grote held Mos Def. Die ook wel, dat doet hij een beetje van dat zingen, ja. Rappen.
1: Nee, dat klopt. Dat is te gek. Dus een heel fijn en te gek album.
0: Ja,
1: de
0: check
1: Pete Philly. Ik wil graag doorgaan met een... ik geloof dat ze uit Utrecht komen. Een duo. Het is meer een soort elektronisch duo. Ik heb ze ontmoet tijdens de tour die we nu doen met Kraak en Smaak. Daar zitten ze namelijk in het voorprogramma. Ik kende ze eerlijk gezegd nog niet, maar... ik heb ze nu goed leren kennen. Ik heb hun muziek gecheckt. Dus, hun nieuwe plaat is uit op het Docs label. Ze heet een Knobsticker. En ik wil graag eerst iets laten horen van hun plaat Music for the Discotheque. Dus dat is heel toepasselijk.
0: Het is een toetsenist, geloof ik, en een drummer?
1: Ja, dat is het leuke eraan. Het is een toetsenist die heel veel vocoder speelt. Het is een beetje à la Bastiaan-achtige act heeft hij, zeg maar.
0: Daft Punkies.
1: Ja. En dan een live drummer erbij. En verder heel veel beats, elektronische beats. Ik moet je zeggen, het publiek vond het echt helemaal te gek. Wij vonden het helemaal te gek. Dus het was echt een te gek voorprogramma om te hebben. Om zo'n nieuwe act. Want het is eigenlijk een nieuwe groep. 2009 is hun cd wel uitgekomen. Maar ze gaan nu echt een beetje live het neerzetten, zeg maar.
0: Kikken.
1: Nou, dus het is heel bijzonder om ze mee te maken, zeg maar.
0: Laten we horen.
1: Disco music.

0: Ja, Knobsticker was dit. Music for the discotheek. Disco music. Zij verzorgen dus het voorprogramma van het toertje wat Kraak en Smaak nu heeft, zeg maar.
1: Te gek hoor. En nu is de hele maand december, geloof ik.
0: Ja, we spelen in het Paard in Den Haag. Dat is heel bijzonder, want ik kom uit Den Haag. Dus dat vind ik al heel leuk. Dat is 24 december. Ik kan misschien even alle data opnoemen. Er zijn er niet zoveel.
1: Noem ze op.
0: Voor de mensen thuis. We spelen.
1: Misschien moet je eerst Kraaksmaak draaien. En dat mensen dan denken, daar wil ik heen.
0: Oké, dat is een goeie. Even promoten.
1: Knobsticker.
0: Ik heb er niet zoveel. Ik bedoel, ik drum er alleen maar in. Maar het is ik vind het een te gek, al jaren een te gek project. Het is een driemansformatie. Het is eigenlijk een DJ-collectief. Ze zijn vrij breed. Ze maken dus zelf ook eigen muziek. En hebben een liveband. En hebben een DJ-department. Waar ze dus ook draaien, zeg maar. Dus
1: het is een beetje qua opzet qua Jazzanova in Duitsland.
0: Ja. En het productionele is wel het belangrijkste. Dus ze maken heel veel remixes. Voor Caro Emerald hebben ze gedaan. Moby hebben ze gedaan onlangs. Dus ze hebben echt grote namen ook die ze kunnen remixen.
1: Ja.
0: Ze hebben dus in maart hebben ze een eigen nieuwe cd uitgebracht. Die heet Electric Hustle. En daar wil ik even een track van draaien. Ik heb gekozen voor ook voor een rustig nummer van ze. Het is eigenlijk het laatste nummer van de plaat. En dat is meestal het meest alternatieve nummer wat ze op een plaat zetten.
1: Ja.
0: Ik vind dat meestal het leukste nummer. Hier is namelijk de gast John Terrell. Dat is een vocalist. En die is nu een beetje aan het doorbreken met zijn eigen project uit Engeland. Smooth en Terrell. Ook goed ontvangen in de Jazzism. Bij de Jazz Not Jazz polls en zo. Hij komt ook over, dus de laatste twee gigs zingt hij ook met ons mee. Dus die gastzanger. Dus dan doen we deze track en nog een andere ook live.
1: Want wie is de zangeres nu? Want dat wisselt nog wel eens bij Kraaksmaak.
0: Ja, we hebben nu Berenice van Leer, die bij de Wicked Jazz Sounds ook zit.
1: Is dat niet de dochter van?
0: Dat is de dochter van Thijs van Leer.
1: Kijk.
0: Ons grote Hammond wonder.
1: En fluitwonder,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Fluitwonder. En componist van Focus. Maar dat terzijde. We gaan nu Terrell's Lament beluisteren.

0: Ja, dit was Kraak en Smaak, Terrell's Lament. Van hun album Electric Hustle.
1: Heel onverwacht eigenlijk van wat ik van ze ken.
0: Ja, het is een... Ik moest ook zeggen van... Ik had het ook niet verwacht. Het is een heel poppy-achtig...
1: Is dit representatief voor het hele album? Of is dit de alternatieve sluiten?
0: Nou, ze hebben wel geprobeerd een iets meer album te maken met echte songs, zeg maar. En ik vind het heel erg te gek. Het zijn echt... Vroeger waren het meer plak- en knipwerk, zeg maar. Weirde samples aan elkaar plakken met leuke, grappige beatjes.
1: Minder dance ook?
0: Het is nu meer echt gewoon... het is ook ja iets minder jazz nog jazz geworden. Misschien daarvoor is het ook moeilijk om wat tracks te draaien van die plaat. Daarvoor heb ik deze ook uitgekozen.
1: Ja. Waar gaan ze spelen?
0: We spelen. Ik heb het nu opgeschreven, dus nu weet ik het. 22 december in Leiden, in de Stadsgehoorzaal. 23 december in Groningen, in de Oosterpoort. 24 december in het Paard in Den Haag. 27 december in de Effenaar in Leiden. En 28 december in Tivoli, Utrecht.
1: En Jazz Not Jazz heeft een verrassing voor de luisteraar die daar graag heen wil.
0: Zeker.
1: Want?
0: Ik dacht, ik doe de ouderwetse prijsvraag-truc op de radio. Dat... Een leuke prijsvraag. Van als je het goede antwoord hebt, en dan moet je even het e-mailnummer noemen. Want dat, het
1: e-mailadres is jazznotjazz@concertcenter.nl. En wat stuur je daarheen?
0: Het antwoord op de vraag: ze hebben een remix gemaakt van een track die heet Man of Constant Sorrow. En die track is ook terug te horen in een hele bekende film. En nou wil ik de titel van die film of de regisseurs van die film. Het zijn bekende regisseurs. Dat is al een hint. Meerdere regisseurs. En de titel van de film.
1: Een
0: van de
1: twee. Moeilijke vraag.
0: Dat is een moeilijke vraag.
1: Dus nog één keer de vraag samenvattend.
0: Man of Constant Sorrow. Mijn favoriete track van Kraak en Smaak. Die we live ook gelukkig spelen.
1: Staat op het laatste album?
0: Nee, staat op de remix album. Want het is een remix.
1: Ja.
0: En... Maar die melodielijn en dat liedje, die song, het is een oude traditional uit de Amerikaanse history. Maar die wordt heel erg bekend thema uit een film. En ik wil de titel van die film horen.
1: Oké.
0: We gaan nu door met de hit track van deze album, die wij ook als laatste spelen. Het is de knaller. Het is ook een van mijn favorieten. Hij heet Dynamite.

Ike Quebec met Mardi Gras, Blue and Sentimental and Heavy Soul. Dit was Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden.

Lefty Soul Connection en welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met Jazz Tijdschrift Jazzism presenteren we een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom Jazz Not Jazz. Presentatie Ruben van Roon en Wieboud Burkens aan de microfoon. En vandaag in het teken van de Nederlandse releases. We hebben opnames van onder andere de nieuwe Michiel Borstlap, Wouter Hamel, Piet Philly, Nopsticker, Krakensmaak en Lefty's Soul Connection. Laten we vooral niet te veel praten, maar luisteren naar deze nieuwe releases. We beginnen met een nieuwe cd van Piet Philly. Die heet One en de track die we gaan draaien die heet Gemini Solo.

0: Je hoorde de track Remember You van Pete Philly van Open Loops. En we gingen vooraf daaraan aan een track draaien van Pete Philly's nieuwe album One. Die track heette Gemini Solo. Ik draaide bewust even deze twee platen achter elkaar. Omdat de laatste nummer, Remember You, met Roos Jonker, was nog geproduceerd door PCM. Maar het vorige track, Gemini Solo, is helemaal door hemzelf geproduceerd en gecomponeerd. Pete Philly is solo gegaan, zullen we maar zeggen. Hij is gebroken met Perquisite, maar dat wisten we natuurlijk al. Wil je hem nog checken, dan kan dat voor het laatst voorlopig in Nederland op 9 december binnenkort dus in Eindhoven. Vind je ervan?
1: Ja, te gek. Een heel divers album is het geworden. Heel veel verschillende sferen zitten erin. Het gaat van hedendaagse dubstep beats naar toch weer wat traditionelere hip-hop beats, maar dan toch in deze tijd. Dus hij is zelf ook wat sterker geworden in, denk wat volwassener en wijzer in teksten en dat soort dingen. Dus ik vind het.
0: En hij zingt meer, hè?
1: Ja.
0: Beetje zoals zijn grote held Mos Def. Die ook wel, dat doet hij een beetje van dat zingen, ja. Rappen.
1: Nee, dat klopt. Dat is. Dat is te gek. Dus een heel fijn en te gek album.
0: Ja, de check Pete Philly.
1: Ik wil graag doorgaan met een. Ik geloof dat ze uit Utrecht komen. Een duo. Het is meer een soort elektronisch duo. Ik heb ze ontmoet tijdens de tour die we nu doen met Kraak en Smaak. Daar zitten ze namelijk in het voorprogramma. Ik kende ze eerlijk gezegd nog niet, maar. Ik heb ze nu goed leren kennen. Ik heb hun muziek gecheckt. Dus, hun nieuwe plaat is uit op het Docs-label. Ze heet een Knobsticker. En ik wil graag eerst iets laten horen van hun plaat Music for the Discotheek. Dus dat is heel toepasselijk.
0: Het is een toetsenist, geloof ik, en een drummer?
1: Ja, het is, dat is het leuke eraan. Het is een toetsenist die heel veel vocoder speelt. Het is een beetje à la Bastiaan-achtige act heeft hij, zeg maar.
0: Daft Punkies.
1: Ja. En dan een live drummer erbij. En verder heel veel beats, elektronische beats. Ik moet je zeggen, het publiek vond het echt helemaal te gek. Wij vonden het helemaal te gek. Dus het was echt een te gek voorprogramma om te hebben. Om zo'n nieuwe act. Want het is eigenlijk een nieuwe groep. 2009 is hun cd wel uitgekomen. Maar ze gaan nu echt een beetje live het neerzetten, zeg maar.
0: Kikken.
1: Nou, dus het is heel bijzonder om ze mee te maken, zeg maar.
0: Laten we horen.
1: Disco music.

0: Ja, Knob Sticker was dit. Music for the discotheek, disco music. Zij verzorgen dus het voorprogramma van het toertje wat Kraak en Smaak nu heeft, zeg maar.
1: Begrijp hoor. En nu is de hele maand december, geloof ik.
0: Ja, we spelen in het Paard in Den Haag. Dat is heel bijzonder, want ik kom uit Den Haag. Dus dat vind ik al heel leuk. Dat is 24 december. Ik kan misschien even alle data opnoemen. Er zijn er niet zoveel.
1: Noem ze op.
0: Voor de mensen thuis. We spelen.
1: Misschien moet je eerst Kraaksmaak draaien. En dat mensen dan denken, daar wil ik heen.
0: Oké, dat is een goeie. Even promoten.
1: Knopsticker.
0: Ik heb er niet zoveel. Ik bedoel, ik drum er alleen maar in. Maar het is ik vind het een te gek, al jaren een te gek project. Het is een driemansformatie. Het is eigenlijk een DJ-collectief. Ze zijn vrij breed. Ze maken dus zelf ook eigen muziek. En hebben een liveband en hebben een DJ-department... waar ze dus ook draaien, zeg maar. Dus
1: het is een beetje qua opzet qua Jazz Nova in Duitsland.
0: Ja, en het productionele is wel het belangrijkste. Dus ze maken heel veel remixes. Voor Caro Emerald hebben ze gedaan. Moby hebben ze gedaan onlangs. Dus ze hebben echt grote namen ook die ze kunnen remixen.
1: Ja.
0: Ze hebben dus in maart hebben ze een eigen nieuwe cd uitgebracht. Die heet Electric Hustle. En daar wil ik even een track van draaien. Ik heb gekozen voor ook voor een rustig nummer van ze. Het is eigenlijk het laatste nummer van de plaat. En dat is meestal het meest alternatieve nummer wat ze op een plaat zetten.
1: Ja.
0: Ik vind dat meestal het leukste nummer. Hier is namelijk de gast John Terrell. Dat is een vocalist en die is nu een beetje aan het doorbreken met zijn eigen project uit Engeland, Smooth and Terrell. Ook goed ontvangen in de jazzism, bij de Jazz Not Jazz polls en zo. Hij komt ook over, dus de laatste twee gigs zingt hij ook met ons mee. Dus die gastzanger. Dus dan doen we deze track en nog een andere ook live.
1: Want wie is de zangeres nu? Want dat wisselt nog wel eens bij Kraaksmaak.
0: Ja, we hebben nu
1: tour.
0: Berenice van Leer. Die bij de Wicked Jazz Sounds ook zit.
1: Is dat niet de dochter van?
0: Dat is de dochter van Thijs van Leer.
1: Kijk.
0: Ons grote Hammond wonder.
1: En fluitwonder,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Fluitwonder. En componist van Focus. Maar dat terzijde. We gaan nu Terrell's Lament beluisteren.

0: Ja, dit was Kraak en Smaak, Terrell's Lament. Van hun album Electric Hustle.
1: Heel onverwacht eigenlijk van wat ik van ze ken.
0: Ja, het is een... Ik moest ook zeggen van, ik had het ook niet verwacht. Het is een heel poppy-achtig...
1: Is dit representatief voor het hele album of is dit de alternatieve sluiten?
0: Nou, ze hebben wel geprobeerd een iets meer album te maken met echte songs, zeg maar. En ik vind het heel erg te gek. Het zijn echt, vroeger waren het meer plak- en knipwerk, zeg maar. Weirde samples aan elkaar plakken met leuke, grappige beatjes.
1: Minder dance ook?
0: Het is nu meer echt gewoon... het is ook ja iets minder jazz nog jazz geworden. Misschien daarvoor is het ook moeilijk om wat tracks te draaien van die plaat. Daarvoor heb ik deze ook uitgekozen.
1: Ja. Waar gaan ze spelen?
0: We spelen. Ik heb het nu opgeschreven, dus nu weet ik het. 22 december in Leiden in de Stadsgehoorzaal. 23 december in Groningen in de Oosterpoort. 24 december in het Paard in Den Haag. 27 december in de Effenaar in Leiden. En 28 december in Tivoli, Utrecht.
1: En Jazz Not Jazz heeft een verrassing voor de luisteraar die daar graag heen wil.
0: Zeker.
1: Want?
0: Ik dacht, ik doe de ouderwetse prijsvraag-truc op de radio. Dat een leuke prijsvraag. Van als je het goede antwoord hebt, en dan moet je even het e-mailnummer noemen. Want dat,
1: het e-mailadres is jazznotjazz@concertcenter.nl. En wat stuur je daarheen?
0: Het antwoord op de vraag. Ze hebben een remix gemaakt van een track die heet Man of Constant Sorrow. En die track is ook terug te horen in een hele bekende film. En nou wil ik de titel van die film of de regisseurs van die film. Het zijn bekende regisseurs. Zo'n hint. Meerdere regisseurs. En de titel van de film.
1: Oei, een van de moeilijke vraag.
0: Is een moeilijke vraag.
1: Dus nog één keer de vraag samenvattend.
0: Man of Constant Sorrow. Mijn favoriete track van Kraak en Smaak. Die we live ook gelukkig spelen.
1: Staat op het laatste album?
0: Nee, staat op de remix album. Want het is een remix.
1: Ja.
0: En, maar die melodie, lijn en dat liedje, die song. Het is een oude traditional uit de Amerikaanse history. Maar die wordt heel erg bekend thema uit een film. En ik wil de titel van die film horen.
1: Oké.
0: Okay. We gaan nu door met de hit-track van deze album. Die wij ook als laatste spelen. Het is de knaller. Het is ook een van mijn favorieten. Hij heet Dynamite.
2: Dynamite.

Met Jimmy Forrest zijn we aan het einde gekomen van deze Groove and Grease, het afsluitende deel 3 dus van Very Tenor Sexy. Een serie samengesteld voor de concertzender door François van der Linden.

0: Welkom bij de nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de concertzender in samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism. Presenteren Wibau Burkens en Ruben van Roon een mix van platen uit de alternatieve muziek, jazz, hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom, jazz not jazz. Dit was de eerste plaat die wij draaiden. Het is Lonnie Deer. Het is een Zweedse singer-songwriter. Die heeft net een nieuw album uit. Hell Music heet dat. Ik denk dat het veel luisteraars nog helemaal niks zegt, meneer Lonnie Deer. Maar hij is al een tijdje bezig. Hij was in 2008 op Lowlands met een fantastisch optreden in de Alpha Tent. En het was echt een van die betoverende momenten dat je iedereen dacht van wie komt daar nou op. Maar na drie nummers had hij die 9000 man zo compleet te pakken met hele kleine liedjes. Dat was een hele bijzondere. En sindsdien ben ik hem gaan volgen. Al zijn platen zijn fantastisch. En dit is zijn laatste, Hell Music. Lonnie Deer.
1: Lonnie Deer, mooie opener. We hebben nog meer muziek in de uitzending van vandaag. Onder andere uit Noorwegen, waar we een aantal artiesten van laten horen van het Jazzland label. Bugge Wesseltoft heeft een prachtig nieuw album gemaakt. Niels Petter Molvar, Jagga Jazzes, Bildenark gaan we draaien en onder andere Toki Monsta. Voordat we daarmee verder gaan, beginnen we eigenlijk eerst met Bugge Wesseltoft. Dat is die bekende pianist die het Jazzland label heeft opgericht en uit de ECM komt en daar een elektronische swing aan heeft gegeven en zijn eigen leven is gaan leiden. Hij is eigenlijk een beetje de godfather van de new jazz, hoewel ik de term misschien wat vervelend vind omdat hij een andere betekenis heeft gekregen door de jaren heen. Hij heeft een nieuw album gemaakt met Henrik Schwartz. Dat is een Duitse DJ en laten we eerst een track gaan draaien alvorens we daar verder over gaan praten.

0: Wat een te gekke track. First Track heet hij. Hendrik Schwartz met Buggewetstof, duoplaat. First Track. En het is allemaal live. Live from Berlin heet het.
1: Wie ervan?
2: Ja, ik vind het heel bijzonder. Het is heel leuk om eens te horen hoe er een interactie kan zijn met een DJ die ook interactief meewerkt. Dat kunnen er maar weinigen. Dat is heel bijzonder.
0: En ook dat interactief meewerken, dat is misschien uit te leggen doordat je hoort dat Bugge speelt piano, is de pianist. En dat Hendrik Schwartz zijn pianogeluid weer manipuleert en dat weer teruggooit op een soort vervormde elektronische manier. Op de achtergrond hoor je vast de volgende track, maar ik wil er toch wat over vertellen. Want Buggewetstof is echt een hele bijzondere gast. Hij komt uit Noorwegen, zoon van een jazzgitarist, oprichter van Jazzland. En voordat hij dat deed, was hij muzikant bij ECM. Hij speelde onder andere bij Jan Garbrick, Niels-Petter Mulver en Telje Ripdal. Jon Christensen, voordat hij zijn eigen label oprichtte. En daar heeft hij eigenlijk een fusie gemaakt tussen jazz, house, techno, ambient en improvisatie. En daar is hij eigenlijk heel groot in geworden. Hij maakte een succesvol album in 2002, Moving heette dat. En sindsdien is hij een beetje de godfather van de new jazz. En eigenlijk de initiator van veel van dit soort space met elektronica.
2: Met Niels-Petter Mulver zijn ze een beetje tegelijkertijdig met die stijl begonnen, zeg maar.
0: Ja, ze komen allebei dus uit de ECM-hoek. Niels-Petter Mulver gaan we later draaien. Laten we nog één track luisteren van dit album. Dat heet Wesseltoft Schwartz Duo. See you tomorrow.

0: Dit was Bugge Wesseltoft samen met Hendrik Zwarts duo. We gaan nu door met een hele speciale artiest uit L.A. Vorige, of twee weken geleden was het geloof ik, dat Hamertje Tik via de telefoon
1: dat is los.
0: Ja, ons vertelde wat allemaal los is in de underground. En die kwam met de Toki Monsta. En klopt. Die vertelde al dat dat een hele bijzondere dame is uit L.A. En ik heb dat even op YouTube opgezocht. En er zijn inderdaad heel veel live filmpjes te zien. En het is een Japanse dame die in L.A. woont. En die maakt te gekke Flying Lotus-achtige tracks. De eerste track die ik wil laten horen is Last Night Blurry Memories, Toki Monsta.

0: Jazz Not Jazz Radio.
1: Dit was Toki Monsta. Dit is uitgebracht op een heel bijzonder album. Dat heet LA Series. Dit is nummer 8. Dit is een soort compilatiealbum van steeds twee nieuwe hippe artiesten uit LA, Los Angeles. Haar echte naam is Jennifer Lee. Dat is toch ook leuk om te weten, want ze hebben allemaal van die bizarre namen, Toki Monsta. Ik wil nu door met de volgende track en die heet Stigmatizing.

Toki Monsta hoorde je. En dat maken we gelijk een bruggetje naar een andere LA-gast die we al eerder hebben gedraaid in deze uitzending. En die ik persoonlijk zelf heel hoog heb zitten. Dat is een bassist. Thundercat heet die. En daar gaan we volgens mij veel meer van horen. Want hij heeft zo'n onwijs mooie plaat gemaakt. Die heet The Golden Age of Apocalypse. Thundercat, de track die we gaan draaien, die heet Boat Cruise.

Dit was Thundercat uit L.A. We gaan nu door met New York. New York, daar is ook een hele nieuwe stroming bezig. Die zitten meer een beetje in de nu disco. Dus van de hip-hop uit L.A., zeg maar, gaan we door naar de disco van New York. Het is wel underground disco. Deze plaat staat ook hoog in de charts van de Jazzism Jazz Not Jazz chart. Het heet Cubic Zirconia. En ik wil twee tracks van die plaat draaien. Follow Your Heart heet het album trouwens. De eerste is Frets en de tweede is Summertime.

0: Dit was Cubic Zirconia uit New York van het album Follow Your Heart.
1: We gaan daarmee terug even naar het begin van de uitzending waar we in Noorwegen zaten. Met die prachtige plaat van Bugge. Jazzland, maar er is nog een andere stroming naast Jazzland en het ECM gebeuren. Waar elektronica een rol speelt met jazz en geïmproviseerde muziek. En dat is een Noorse band Jagga Jazzis. En ik geloof dat ik het eerste keer zag in Paradiso. En daar zag ik 12, denk de beste omschrijving was houthakkers. Gasten met allemaal dikke buiken en lange baarden. En die speelden allemaal lijpe instrumenten. Trompet, contrabas, vibrafoon, gitaar, elektronica, basklarinet. Alles werd door elkaar heen gehusseld. En dat bleek Jagga Jazzis te zijn. Dat is ze noemen zichzelf Jagga Jazzis One Armed Bandit. Een band die al 15 jaar bestaat. Eigenlijk dwars tegen alles in zwemt. En een eigen stijl hebben ontwikkeld. Maar het is wel frappant dat het weer een soort van Noorse sound heeft van jazz, improvisatie en ook alternatieve popmuziek. Laten we gaan luisteren naar Jagga Jazzis, One Armed Bandit. En deze track heet Music Dance Drama.

0: Jagga Jazzist hoorde je. One Armed Bandit heet het album. En Music Dance Drama heet de track. En je hebt een brug naar een soortgelijke formatie, Ruup.
1: Ja, ze komen uit Amerika. Volgens mij ook uit L.A., ik weet het niet zeker. Het heet Build an Ark. En dat is, zoals de naam al zegt een beetje... is dat ook een soort commune-achtige Sun Ra nieuwe stijl eigenlijk.
0: Hippie gemeenschap,
1: ja,
0: is het.
1: Het is een grote community. Ze zijn getekend op het Kindred Spirit label.
0: Ja, bij Kees Heus. Dat was een van zijn eerste signs die hij deed. En daar mag hij trots op zijn.
1: En dit komt van een nieuw album. Dat heet The Stars Are Singing Too. En er staan een aantal medleys op. Die ook weer geremixed zijn. Dus het is allemaal heel weird. En heel veel muzikanten doen eraan mee. Deze heet Medley 3.

0: Nils Petter Mulvar van zijn nieuwe plaat Baboon Moon. Wat een mooie track. Mercury Heart heet dat. Voordat we de laatste track gaan draaien, is het alweer tijd voor de afkondiging. Want het is alweer het laatste nummer. We hebben nog een paar minuten. Dit was weer Jazz Not Jazz Radio met op de microfoons Ruben van Roon en ondergetekende Wieboud Burks. In samenwerking met Jazz Magazine Jazzism werd dit programma samengesteld. Je kan het ook downloaden op vanaf concertzender.nl. Oude uitzendingen kan je daar beluisteren. Of volgende week dinsdagavond om 11 uur zijn we er weer. Heb je wensen of vragen, mail dan naar jazznotjazz@concertzender.nl. Ruben, wat wordt de laatste track?
1: Ja, we zijn begonnen met een singer-songwriter. Ik denk dat het ook mooi is om af te sluiten met een singer-songwriter. Van het laatste album van Bon Iver is hier Holocene.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vanavond een eenmalige aflevering over het kwartet dat organist Brother Jack McDuff leidde van de lente in 1963 tot de herfst van 1965. Het kwartet bestond naast McDuff uit tenorsaxofonist Red Holloway, gitarist George Benson en drummer Joe Dukes. Je hoorde Hallelujah Time van het gelijknamige album op Prestige. Het album is er één uit de serie uitgaven, bestaande uit restmateriaal en is uitgegeven in 1967, nadat de groep alweer een poos was ontbonden. Het was bij labels als Prestige gebruikelijk dat het nog geld wilde verdienen, terwijl de artiesten allang elders vertoefden. McDuff stond in 1967 inmiddels onder contract bij Atlantic. Jack McDuff, geboren in Champaign, Illinois in 1926 en overleden in 2001, was sinds 1960 een van de populairste jazzorganisten. Bij weinigen is de invloed van de muziek uit de Zwarte Kerk op het spel zo doordringend aanwezig als bij McDuff. In 1963 vormde McDuff een bijzonder pittige groep. Red Holloway, geboren in 1927 in Helena, Arkansas en overleden in 2012, had veel ervaring opgedaan in zowel swing, moderne jazz en rhythm and blues. Hij speelde onder andere met Dexter Gordon, Ben Webster, Sonny Stitt, Lionel Hampton, Lloyd Price, Bobby Bland en B.B. King. George Benson, geboren in Pittsburgh, Pennsylvania in 1943, was wat gitaarmagiërs betreft de new kid on the block. Benson, later wereldberoemd als smooth jazz artiest, was in 1963 een vingervlugge gitarist met een ruig rhythm en bluesrandje. Benson was nog maar een paar jaar met moderne jazz bezig, onder andere onder invloed van zijn voorganger in McDuff's groep Grant Green. Joe Dukes, geboren in Memphis, Tennessee in 1937 en overleden in 1992, maakte een naam bij McDuff en speelde vervolgens in de groepen van Ray Charles, saxofonist Hank Crawford en organist Lonnie Smith. Je hoort eerst Scufflin van Silk & Soul, opgenomen in juli 1964. En als laatste in dit blok Hippie Dip van het album Hot Barbecue, opgenomen op 19 oktober 1964. Een midtempo groove met een aanstekelijke melodielijn.

Je hoort het Brother Jack McDuff Quartet met Scuffling en Hippie Dip. Omdat het kwartet populair was, leek het McDuff en de baas van het prestige label Bob Weinstock een goed idee om de leden van de groep een soloalbum op te laten nemen met medewerking van de gehele groep. En zo ging het ook. George Benson nam de New Bass Guitar of George Benson op, waar drummer Joe Dukes overigens op ontbrak en de honneurs werden waargenomen door Montego Joe. Red Holloway werd vertegenwoordigd met het album Cooking Together, opgenomen op 6 februari 1964. En van Joe Dukes verscheen in 1964 The Soulful Drums of Joe Dukes. Dukes was een invloedrijke soul jazz drummer en een essentiële factor in het succes van het McDuff Quartet. Dukes gebruikt een gruizige backbeat, speelt geen willekeurige fills, maar stemt accenten af op het spel van de organist. Hij dirigeert met precisie de schemaatjes, turnarounds en shout choruses. En dit alles gebeurt met de levendige dynamiek van rhythm en blues. Van Joe Dukes hoort u nu My Three Sons. De tune is geschreven door McDuff en wie die drie zonen zijn, dat laat zich raden. En daarna draaien we Red Holloway met Shout Brother.

Dat was saxofonist Red Holloway met Shout Brother. En daarvoor hoorde u drummer Joe Dukes met My Three Sons. Het McDuff Quartet maakte in december 1963 en februari en juni 1964 twee albums waarbij het uitgebreid werd tot Big Band, Prelude en The Dynamic McDuff, met arrangementen van Benny Golson. Prestige ging hier in de tweestrijd aan met Verve, die met Jimmy Smith, de pionier van moderne organ jazz, inmiddels het big band album Any Number Can Win had gemaakt. U hoort hier McDuff's Kettle of Fish van het album Prelude. En vermoedelijk was de Prelude LP een stimulans voor Smith om het gaspedaal wat harder in te trappen, want Smith kwam een poosje later met zijn tot dan toe meest geslaagde big band album The Cat.

Kettle of Fish van het Brother Jack McDuff Quartet en Big Band. De reputatie van het McDuff Quartet berustte naast de LP's en singles vooral ook op hun live optredens. Het resterende deel van deze aflevering besteden we daarom aan twee live LP's van de groep. Eerst Brother Jack McDuff Live. Het album is opgenomen in de Front Room in New Jersey op 5 juni 1963. U hoort een versie van het quartet van Undecided, de swingcompositie van Sidney Robin en Charlie Shavers, en daarna een tune van Jack McDuff zelf, Sanctified Samba.

0: Het Brother Jack McDuff Quartet met net Sanctified Samba en daarvoor Undecided. Ten slotte twee nummers van het album Brother Jack at the Jazz Workshop Live, opgenomen op 3 oktober 1963. Eerst hoort u Blues 1 en 2. Op Blues 1 en 2 is de groep aangevuld met Harold Vick, die te horen is op sopraan sax. Vervolgens Vadis, een blues met een denderend ritme, opgebouwd rond een 12 maten schema dat aangelengd is met een bridge van 8 maten. Zowel Blues 1 en 2 als Vadis zijn composities van McDuff. Vadis is bekend geworden in de versie van rockgroep Wishbone Ash in 1971.
1: Recording live tonight for Prestige Records, the Jazz Workshop is proud to present Brother Jack McDuff.

Va-Di en Blues 1 en 2 van het Brother Jack McDuff Quartet. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Groove in Greece en de aflevering Hallelujah Time over het Brother Jack McDuff Quartet. Samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio. Je luistert naar Paul Motion, die afgelopen maand overleden is. Vandaar deze eerbetoon. Ruben vertelt daar zo meer over. Een nieuwe editie Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender in samenwerking met jazz-tijdschrift Jazzism presenteren we vandaag wederom een mix van platen die op de rand liggen. Van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro. Kortom, Jazz Not Jazz.
1: Ja, Paul Motion is helaas overleden op 22 november jongsleden. Een zeer bijzondere muzikant, drummer. Hij was een grootse drummer op het gebied van heel mooi lyrisch drummen. Hij was een van de eerste die dat eigenlijk heeft uitgevonden. Om meer uit te gaan vanuit sound en vanuit kleuring. En om heel vrij over de puls heen te spelen. Hij heeft heel veel drummers daarmee beïnvloed. Onder andere Tony Williams, Jack DeJohnette en John Christensen. En alle freestyle drummers. Dus een hele bijzondere man. Hij heeft gespeeld met het bekende Bill Evans trio uit de jaren 60. Keith Jarrett trio, Bill Frisell. Dus ik schrok ervan toen ik dat bericht tot mij kwam, zeg maar.
0: Ja, zeker. Wellicht gaan we later nog meer draaien. We gaan ook draaien in deze uitzending een interessante Zweedse pianist. Die heet Martin Tingvall. Die heeft een trio, dat heet het Tingvall trio. En die speelt 27 december in het Bimhuis. Hij heeft een nieuwe cd gemaakt, die heet Vegan. En hij is een van de grote beloftes van de Europese jazz.

0: Je hoorde de track Efter Livet van Tingvall Trio, Zweedse pianist. En die heeft een hele interessante cd gemaakt. Die bestaat uit een trio-bezetting, contrabas, drums en piano. Maar één track is nog een keer hergearrangeerd voor strings en horns, zoals je kon horen.
1: Ja, we gaan nu door weer met een Noorse trompetist die een album heeft uitgebracht, wederom op het ICM-label. Hij heet Matthias Eik en we hebben vorige week ook al iets van hem laten horen. Nou, hij heeft een soloplaat uitgebracht aan het begin van dit jaar. Die heet Scala en ik wil daar een track van laten horen. Een eerbetoon aan Joni Mitchell en die heet ook daarom Joni.

0: Ja, Matthias Eik van de album Scala. En Matthias Eik speelt niet alleen trompet op dit album, maar speelt ook de vibrafoonpartij, de elektrische gitaar en dubbel bass op een aantal stukken. Dus het is echt een multi-instrumentalist.
1: Prachtig. Het valt een beetje in het hoekje van ECM, waarin we toch een beetje blijven vanwege het overleden van Paul Motion. ECM, als in zijnde een Duits label met veel Noorse en Scandinavische sounds en invloeden. En een van de Nederlanders die getekend is bij ECM, waar we al eerder aandacht hebben gegeven, is onze trots Wolfert Brederode. Die heeft een kwartet waarmee hij een plaat heeft gemaakt, Postscriptum. Heeft hij een prachtig album meegemaakt met buitenlandse muzikanten. De Italiaanse klarinetist Claudio Puntin, bassist Mats Eilertsen uit Noorwegen en Zwitserse drummer Samuel Rohrer, die op zijn site zegt dat hij heel erg beïnvloed is door Paul Motion. Dus hoe toepasselijk om een track daarvan te draaien. Postscriptum, Wolfert Brederode Quartet.

0: Wolfert Brederode Quartet. Postscriptum van zijn nieuwe album.
1: Ja, we blijven even bij het bekende ECM-label. Daar is dit jaar ook een album uitgekomen van de Finse harpiste-pianiste Iiro Harla. Harla, denk ik dat je dat uitspreekt. Het album heet Vespers en dat is bij de pers heel goed ontvangen. Zij is een hele bijzondere instrumentaliste, want zij speelt zowel dus de harp als de piano en componeert hele mooie composities. Zij heeft een klassieke achtergrond. Ze is helemaal klassiek geschoold, maar kreeg een relatie met de bekende drummer Edward Vesala, een jazzdrummer. En sindsdien speelt zij jazzmuziek en is ze in de ECM-hoek verzeild geraakt. Van haar album Vespers wil ik een track draaien die heet A Port on a Distant Shore.

0: Ja, u luistert naar A Port on the Distant Shore van het Iro Haarla Quintet. Verder speelde mee op deze track wederom Matthias Eijk op trompet. Dan komt Trygve Seim op tenor en soprano saxofoon. Ulf Krokfors op dubbel bass. En natuurlijk Jeun Christensen op de drums. En dat is ook, denk ik, weer een eerbetoon aan Palm Ocean. Want dat is een van zijn grootste inspiratoren.
1: En ook op het ECM-label. We gaan luisteren naar een andere plaat die onlangs is verschenen. Van een trio, die heet Venice Daffeldekker en Brandelmeijer. En leuk is het erbij te vertellen dat die 21 december in het Pimhuis spelen. Dat zijn een trio die gitaar, bas en piano, percussie met elkaar vermengen met elektronische muziek. En die hebben een hele aparte improvisatie. Zijn beïnvloed door David Sylvian. En dat geeft aan dat ze dus een mengelmoes maken tussen jazz en alternatieve popmuziek. We gaan twee tracks draaien van hun album dat de titel heeft Till the Old World's Blown Up and a New One is Created.

Canadian Sunset horen. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van Groove and Grease, deel 1 van het drieluik over Gene Ammons. Samengesteld voor de concertzender door François van der Linden.

Luisteraars, welkom bij de concertzender bij Jazz Not Jazz. Zoals gewend op dit tijdstip, weer samengesteld door Jan-Pieter Overmars. Toen eind jaren 60, begin jaren 70, zowel Marvin Gaye als Stevie Wonder bij Motown-baas Barry Gordy vroegen om meer artistieke vrijheid, werden ze niet warm ontvangen. Uiteindelijk stemde Gordy toch in, en dat bleek een gouden greep, want beide artiesten leverden het ene meesterwerk na het andere af in de jaren 70. Een van de belangrijkste groepen bij Motown, de Temptations, wilde ook vernieuwen. Met producer Norman Whitfield ging dat uitstekend, zowel commercieel als artistiek. Papa Was a Rolling Stone was natuurlijk het bekendste voorbeeld, maar ook Masterpiece kenmerkte zich door de vernieuwing. Grote orkesten met strijkers, lange nummers en veel funk. Grover Washington was een zeer getalenteerde saxofonist met een prettig geluid. Hij pakte begin jaren 70 dit nummer ook op. Met producer Creed Taylor en arrangeur Bob James maakte hij, wat ons betreft, een minstens zo intrigerende uitvoering. Speciale aandacht voor de wat onderbelichte gitarist Eric Gale. Met zijn geheel eigen geluid, zowel in de solo's als in de begeleiding, met een wah-wah-effect, stelt hij ook een deel van de show. Na Grover Washington met Masterpiece laten we horen de Lydiate van George Russell van het standaardalbum Jazz in the Space Age. Of de titel een kleine woordspeling is op zijn eigen muziektheorie, The Lydian Concept, dat weten we niet, maar we kunnen geen andere betekenis vinden. Fascinerend nummer op een hoger tempo en met citaten uit eigen werk. Meteen het orkest leden uit zijn roadband, maar ook andere beroemde jazzmuzikanten als Bill Evans en John Russell. Dit is The Lydiate.

We vervolgen de uitzending met Duke Ellington. We besteden al eerder aandacht aan de prachtige postume uitgave van nooit eerder uitgebrachte opnames. De Private Collection beslaat 10 cd's met materiaal uit de jaren 50, 60 en 70. Er zit ook een langer stuk bij. Het is muziek gemaakt voor een film over de schilderijen van Degas, met voorstellingen van paarden. Deze film is er nooit gekomen en de soundtrack erbij werd dus ook niet uitgebracht. Wel in deze magnifieke serie. Opgenomen in 1968 met de band nog op volle kracht. Veel ruimte voor piano en ensemblespel voor de blazers. Het stuk heet toepasselijk de Degas Suite. We sluiten de uitzending af met Cannonball Adderley. Eigenlijk een nummer dat we zijn grootste hit zouden kunnen noemen in een live-uitvoering. Met zoals vaak een superieur parlando intro van de leider zelf. Wat ons altijd fascineert is het feit dat dit stuk nog geschreven is door de Oostenrijkse muzikale expert Joseph Zawinul. Deze op dat moment nog jonge man uit Wenen componeerde Mercy, Mercy, Mercy. Met zoveel gospel en soul. Ongelooflijk en daardoor ook tijdloos. Laat je meevoeren door Adderley en op dat moment al bijna Joe Zawinul.

De afsluiting, zoals u gewend bent, van onze Freddy. Graag tot de volgende keer. Dit was Jazz No Jazz bij de Concertzender. Samenstelling Jan-Pieter Overmars.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Jazz Not Jazz, zoals u gewend bent rond dit tijdstip, samengesteld door Jan-Pieter Overmars. Bij de eerste uitgave van het toen nieuwe grammofoonplatenlabel Impulse had ook een album van Gil Evans. Direct in de bekende superieure stijl van het label eigenlijk alles, de klaphoes, de informatie, het geluid en in de meeste gevallen ook de muziek. Het album draagt de toepasselijke titel Out of the Cool. Het nummer dat we draaien duurt ongeveer 15 minuten en heet La Nevada. Evans nam dit nummer al eerder op, maar dit is de vrijere uitvoering. Met Elvin Jones, die we later tegenkomen in de show op de Shakers en die een belangrijk element vormt in de uitvoering. Ray Crawford, hem hoort u op elektrische gitaar voor de pittige accenten. Hier is La Nevada.

Dat was La Nevada van de LP Out of the Cool met Gil Evans. Keith Jarrett maakte met zijn Standards trio alleen al een oeuvre op zich. Allemaal op het label ECM en variërend in kwaliteit van ruim voldoende tot uitmuntend. Ze namen ook een aantal avonden in de club Blue Note integraal op en brachten die uit in een 6-cd-box. Autumn Leaves is wat we een platgespeelde standaard kunnen noemen, maar de beste performers persen er toch weer genoeg leven uit. Deze versie verveelt wat ons betreft op geen enkele manier. Let op de talloze vamps die ze ter plekke inzetten en die bepalend zijn voor het vasthouden van de aandacht voor deze uitvoering. Hier is Autumn Leaves.

Dat was Autumn Leaves met Keith Jarrett. Gaan we terug naar het label Impulse. John Coltrane bracht daar talloze, tijdloze albums uit. Uit zijn hele carrière zijn er grote, bekende meesterwerken van Coltrane, zoals Blue Train, Giant Steps en A Love Supreme. Die zijn natuurlijk onverwoestbaar.

van de LP Coltrane uit 1962 was dit Out of This World. De afsluiting is, zoals u gewend bent, van onze Freddy. Graag tot een volgende keer. Dit was Jazz Not Jazz, bij de Concertzender, samengesteld door Jan-Pieter Overmars.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. Samenwerking met het tijdschrift Jazzism presenteren we een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. Wat was de openingstrek, Ruben?
1: Ja, dat was een Australisch duo. Die het heet The Paper Plane Project. De track heet The Road. En deze hebben net een album uit. En het album heet Pacific Connection.
0: Pacific Connection. Het lijkt een soort hip-hop track waarvan de vocalen ontbreken.
1: Nou, ik moet je zeggen, eerlijk zeggen, de rest van de plaat is wel met allemaal rap en hip-hop erop. Maar ik heb net deze track uitgekozen die instrumentaal is, want die vond ik zo te gek.
0: Dat brengt ons naar een uitzending die we wel gaan vullen met vocale tracks. We gaan hoofdzakelijk soul-gerelateerde muziek draaien, zowel in binnen- als buitenland. We gaan naar aanleiding van een nieuwe plaat die gaat verschijnen, maar nog niet uit is. Een nieuwe Ruben Heijnen komt eraan. Hij heeft vorig jaar een hele mooie plaat gemaakt. Die heette Loose Fit. En die heeft het heel goed gedaan. Hij heeft namelijk een plaat gemaakt in eigen beheer, noemen ze dat dan. Althans, die productie voor... Een bedrag wat ik maar niet zal noemen. Maar dat heeft hij samen gedaan met Stefan Kruger, die heeft het geproduceerd. En Fons Marquis, die zijn helemaal naar Zweden gegaan. Hebben daar een hele dure plaat opgenomen. En die hebben ze weten te verkopen aan Blue Note. Dus het was een hele leuke kick-off voor een super getalenteerde pianist / zanger. En die heeft binnenkort de release van zijn nieuwe plaat die heeft opgenomen met het Metropool Orkest. Voor het zover is gaan we dus nog wel wat van die eerste plaat draaien. Loose Fit en die track die we gaan draaien, die heet Stand Up, Speak Out.

0: Stand Up Speak Out Ruben Heijn van zijn album Loose Fit. Er komt dus een nieuw album aan, maar die kunnen we nog niet draaien, want die is nog niet uit. Maar wat een stem heeft die gast, Ruben Heijn.
1: Ja, zeker. Nou, we gaan door met een artieste uit Nieuw-Zeeland, een zangeres, die de fantastische naam heeft Ladi Six. Je schrijft het als Ladi en dan een zesde achter. Het album heet The Liberation Of en is uitgebracht op het Duitse Escapade Music Label. Ze heeft ook een lange tijd in 2010 in Duitsland vertoefd en heeft daar heel Europa getoerd vanuit Duitsland. Ze is aardig aan het doorbreken en ze noemen haar de Nieuw-Zeelandse antwoord op Erykah Badu. Ik wil graag de track laten horen, Keulen.

0: Wat blijft er toch een meestelijke plaat? James Blake, gelijknamige album en de titel heet I Mind. Een track die, of een LP denk ik, die alweer een dik jaar uit is. Hij komt met een nieuwe EP, zag ik, maar we kunnen hem nog niet draaien, want hij is nog niet verkrijgbaar. Hopelijk binnenkort wel. Gast die uit de dubstep komt, maar een soort een hele weirde mix heeft gemaakt tussen elektronische muziek en soul en daar een heel eigen geluid heeft gevonden. De vorige track die we draaiden, Ruben, die heette
1: Keulen van Lady Six.
0: En wat heb je voor ons nu?
1: We gaan door met Daedalus. Dat is een artiest, een elektroprogrammeur. Hij is ook jazzmuzikant en heeft een album gemaakt die heet Bespoke op het Ninja Tunes label. De track die ik wil draaien is samengemaakt met de zanger met de fantastische naam Bus Driver en heet What Can You Do?

0: Ja, dit was Daily Lus met twee tracks van zijn plaat Bespoke. Dit laatste nummer wat jullie hoorden was Penny Lovers. En daarvoor hoorde je What Can You Do?
1: Wat een weirde plaat. Is het Engels?
0: Hij is gewoon Amerikaan.
1: Amerikaan?
0: Ja.
1: Oké, dan heb ik een kort bruggetje naar een andere Amerikaanse dame die vorig jaar al een plaat heeft uitgebracht, maar die eigenlijk in mijn zin is veel te weinig aandacht heeft gekregen, namelijk Erykah Badu. Die werd een beetje verguisd doordat ze dat geluid van die neo-soul, dat hadden we nou wel een beetje gehad, maar die kwam met een ongelooflijk goede plaat terug, namelijk New America Part 2, Return of the Ankh. En Erykah Badu, die blijft toch een hele bijzondere dame, want ze komt uit die hip-hop, soul. Zij is de enige vrouwelijke lid van de Soulquarians. Dat is die groep rondom D'Angelo, The Roots, Questlove. Een nieuwe album van D'Angelo komt eraan. En dat kan je allemaal weer volgen via de okplayer.com. JD zat erbij. Ze had samen met Andrew 3000 van de Outkast een kind. Dus het is allemaal één bubbelende, incestueuze bende waar ongelooflijk veel goede muziek uitkomt. We gaan twee tracks draaien, eigenlijk één hele korte en dan eigenlijk de enige echte goede track op die plaat. Die heet Gone Baby To Be Long. Erykah Badu.

0: Ja, dit was kraak en smaak van hun laatste album Electric Hustle. En de track heette Fairy Falling, featuring de vocals van Lex Empress.
1: Lex Empress, Nederlands, hartstikke goed. Nog een Nederlandse dame die een plaat heeft gemaakt. Haar tweede, ook op de Blue Note, net als Ruben Heijn die wel eerder draaide. Die is natuurlijk onze eigen Sabrina Stark. Hij heeft een plaat gemaakt, heet Bags and Suitcases. En we gaan een track draaien, die heet So Magical.

0: Ja, dit was Sabina Stark, So Magical. We gaan nu door met Dego. Dat is de artiestennaam van Dennis McFarlane. En die komt weer vanuit een duo wat bekend is als 4Hero. Hij werkte daarmee samen met Mark Clare. En 4Hero is echt, dat zijn de pioniers binnen de jungle en drum and bass.
1: En Broken Beat.
0: Een hele bekende groep.
1: West London.
0: Hij is nu solo gegaan en hij heeft een ontzettend gekke solo-album gemaakt. Met echt een fantastische titel om uit te spreken op de radio. De titel van het album heet Awahim Depon. En is uitgebracht op het Black Label. En er staan heel wat vocale tracks op. Ook te gekke instrumentale tracks. Maar we zijn nu met een vocaal uur bezig. Dus daarom dit nummer wat hij samen doet met Sarina Lea. En heet They Never Know.

Je luisterde naar een track van Ledisi, die heette Coffee. Van haar album Pieces of Me. Voor de derde keer is ze genomineerd voor de Grammys. En ze heeft een

Bouillon hoorde je. Time for us to love. En daarvoor hoorde je van het laatste album Say Goodbye to What Crazy Over You. Dat brengt ons bij de Engelse drummer Richard Spaven. De eerste keer dat ik deze drummer hoorde spelen was op The Hague Jazz een paar jaar geleden. En speelde hij met José James. Ik stond met de mond open te kijken naar deze virtuoos die uit de Broken Beat groot is geworden. Met onder andere Mark de Clive Lowe. Voor Hero, de overleden rapper Guru, speelde niet mee. Tegenwoordig zit hij in het Cinematic Orchestra en ook in Amerika te horen met onder andere Flying Lotus. In Nederland ook te horen met een Nederlandse broken beat band rondom Vincent Helbers, toetsenist. Dat heet de Flowriders. Dus deze Richard Spaven is internationaal, maar ook in Nederland te horen. We gaan twee tracks van zijn soloplaat draaien. Die heet Spaven's 5. En deze track die heet Rockers Round Window.

Dit was Richard Spaveman. We gaan nu door met ook een drummer. Hij heet Aaron Jerome. Het is alleen zo dat in de nieuwe producerswereld, zeg maar de Flying Lotus wereld, dat is heel anoniem. Iedereen heeft een naam aangenomen en het is heel moeilijk te vinden wat zijn echte naam is. En dat vinden ze heel leuk om zo obscuur mogelijk underground te blijven. Zo ook deze Aaron Jerome. Want ik kwam erachter dat die nu door platen maakt, tracks maakt onder de naam Subtract. Dat is een hele beroemde producer aan het worden. Hij komt ook in december naar Den Haag. Maar hij heeft 2 jaar geleden een plaat gemaakt waar hij gewoon op drumde en samples maakte en zijn eigen drums weer loopte. En dat is een hele leuke album. Daar wil ik eerst een track van laten horen. Die heet Last Train, Aaron Jerome.

Ja, Aaron Jerome van het album Time to Rearrange. Hij gaat nu verder onder de naam Subtract. Dat denk je dat hij zo heet, want er staan alleen maar letters. S-B-T-R-K-T, dat staat er op de plaat. Maar insiders hebben mij gezegd dat je dat uitspreekt als Subtract. Dat is nu een vrij bekende producer aan het worden. Ik heb een tijdje geleden een release van hem, die heet 2020.

Je luistert naar 2020 van The Subtract. Dat brengt ons bij een andere Amerikaanse DJ alias drummer Thundercat, Ronald Bruner, uitgebracht op Ninja Tunes. Hij omschrijft zelf zijn muziek als electro future jazz. Hij was drummer onder andere bij Stanley Clark, Eric Benet en Snoop Dogg. Hij heeft een plaat uitgebracht, helemaal te gek, The Golden Age of Apocalypse. En we draaien twee tracks. De eerste heet Jamboree.

0: Thundercat hoorde je. Album heet The Golden Age of Apocalypse. En het komt ook uit die stal van Flying Lotus. Dat wil zeggen, die heeft het ook weer geremixed. Misschien moeten we daar even over praten. Want ik weet niet hoe je dit moet omschrijven. Het is, hij noemt het zelf Future Jazz. Het heeft ook een soort sterke link met Old School Fusion. Je hoort hem zingen. George Duke hoor ik erin terug. Wat is jouw associatie met deze muziek?
1: Ja, dit heeft zeker heel veel jazz-elementen. Want ze putten natuurlijk uit die hele grote bron van platen en albums van de jaren 60 en 70. En dat hoor je er heel duidelijk in terug. En je ziet ook vaak, zoals deze meneer ook...
0: Ronald Bruner,
1: dat ze ook wel eerst instrumentalist zijn en dan vanuit daar toch met de laptop en samples en beats weer doorgaan. En
0: ik zei trouwens even interpreteren dat hij drummer was, maar dat was zijn vader. Hij drumde trouwens wel zelf, maar hij is bassist en dat is natuurlijk ook duidelijk te horen in die plaat. Enorme virtuoos ook.
1: Maar er zijn eigenlijk twee lijnen, zeg maar. Je hebt dus de instrumentalisten die zijn gaan programmeren en op laptops bezig zijn gegaan. Maar je hebt ook, zeg maar, de producers die echt nog nooit een instrument in hun hand hebben gehad, zoals Flying Lotus, die gewoon echt alleen maar met de beat creating vanuit dat soort...
0: Teams hetzelfde.
1: Ja, instrumentale hip-hop, beetje in die, aan de lijn van Tribe Called Quest. Die beat, zeg maar. En dat hebben ze doorgevoerd, zeg maar.
0: Ja.
1: Kan u een track van Flying Lotus laten horen? Van het album Pattern Grid World. Dat heet Clay. En dan kunnen de luisteraars het zelf beoordelen.
0: Laten horen.

0: Dit was Flying Lotus.
1: En hoe?
0: Clay. Ja, zeker. Ja, het is misschien leuk om een beetje naar de inspiratiebronnen van deze jongens te gaan luisteren.
1: Ja, je had net iets, noemde je iets.
0: Ja, het is wel, ik weet niet of het zeer de inspiratiebron van Flying Lotus is, want die komt toch meer uit de J Dilla-achtige beat programming.
1: Zwarte muziekhoek.
0: Wow. Maar Frankrijk natuurlijk met Mr. Wazoo, Mr. Ozio, wat je ook, hoe je het ook wil noemen. Die zijn natuurlijk in de mid-jaren 90 al een beetje met de hip-hop-achtige beats en dan instrumentaal aan de gang gegaan. En je had ook Matthew Herbert, dus dit is een Engelsman, die heel erg bezig is geweest met sounds en samples en ook eigen sounds creëren. Het was een ontzettende freak. Hij ging echt in een auto zitten met een drumstel. En dan moest op de achterbank zat iemand te drummen. En dan ging hij met 100 km per uur rijden. En dat nam hij dan op, die sound, zeg maar. Dus dat was nogal
1: een freak.
0: Maar voor mij ook en voor heel veel van ons is het een gigantische inspirator geweest. Hij heeft ook de Matthew Herbert Big Band. En dat is ook heel bijzonder. Dan heeft hij echt gewoon een traditionele big band. En dan zit hij met zijn beat creating erbij. Dat deed hij eigenlijk ook al 10 jaar geleden. Dus het is echt een voorloper. Hij heeft ook een album gemaakt met wat meer songs waarop gezongen werd. En ik vind dat een heel goed album. Het album heet Around the House. En ik wil daarvan draaien Going Round.

Welkom bij de nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de concertzender in samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism. Presenteren Wiebout Burgens en Ruben van Roon een mix van platen uit de alternatieve muziek, jazz, hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom, jazz, not jazz. Dit was de eerste plaat die wij draaiden. Het is Lonnie Deer. Het is een Zweedse singer-songwriter.

0: Die heeft net een nieuw album uit. Hell Music heet dat. Ik denk dat het veel luisteraars nog helemaal niks zegt, meneer Lonnie Dier. Maar hij is al een tijdje bezig. Hij was in 2008 op Lowlands met een fantastisch optreden in de Alpha Tent. En het was echt een van die betoverende momenten dat je iedereen dacht van wie komt daar nou op. Maar na drie nummers had hij die 9000 man zo compleet te pakken met hele kleine liedjes. Dat was een hele bijzondere. En sindsdien ben ik hem gaan volgen. Al zijn platen zijn fantastisch. En dit is zijn laatste, Hell Music. Lonnie Dier.
1: Lonnie Dier, mooie opener. We hebben nog meer muziek in de uitzending van vandaag. Onder andere uit Noorwegen, waar we een aantal artiesten van laten horen van het Jazzland label. Bugge Wesseltoff heeft een prachtig nieuw album gemaakt. Niels Petter Molvar, Jagga Jazzes, Bildenark gaan we draaien en onder andere Toki Monsta. Voordat we daarmee verder gaan, beginnen we eigenlijk eerst met Bugge Wesseltoff. Dat is die bekende pianist die het Jazzland label heeft opgericht en uit de ECM komt en daar een elektronische swing aan heeft gegeven en zijn eigen leven is gaan leiden. Hij is eigenlijk een beetje de godfather van de new jazz, hoewel ik de term misschien wat vervelend vind omdat hij een andere betekenis heeft gekregen door de jaren heen. Hij heeft een nieuw album gemaakt met Henrik Schwartz. Dat is een Duitse DJ en laten we eerst een track gaan draaien alvorens we daar verder over gaan praten.

0: Wat een te gekke track. First Track heet hij. Henrik Schwartz met Buggewetstof duoplaat. First Track. En het is allemaal live. Live from Berlin heet het.
1: Wie ervan?
2: Ja, ik vind het heel bijzonder. Het is heel leuk om eens te horen hoe er een interactie kan zijn met een DJ die ook interactief meewerkt. Dat kunnen er maar weinigen. Dat is heel bijzonder.
0: En ook dat interactief meewerken, dat is misschien uit te leggen doordat je hoort dat Bugge speelt piano, is de pianist. En dat Henrik Schwartz zijn pianogeluid weer manipuleert en dat weer teruggooit op een soort vervormde elektronische manier. Op de achtergrond hoor je vast de volgende track, maar ik wil er toch wat over vertellen. Want Buggewetstof is echt een hele bijzondere gast. Hij komt uit Noorwegen, zoon van een jazzgitarist, oprichter van Jazzland. En voordat hij dat deed, was hij muzikant bij ECM. Hij speelde onder andere mee Jan Garbrick, Niels-Petter Mulver en Telje Ripdal. Jon Christensen, voordat hij zijn eigen label oprichtte. En daar heeft hij eigenlijk een fusie gemaakt tussen jazz, house, techno, ambient en improvisatie. En daar is hij eigenlijk heel groot in geworden. Hij maakte een succesvol album in 2002. Moving heette dat. En sindsdien is hij een beetje de godfather van de new jazz. En eigenlijk de initiator van veel van dit soort space met elektronica.
2: Met Niels-Petter Mulver zijn ze een beetje tegelijkertijdig met die stijl begonnen, zeg maar.
0: Ja, ze komen allebei dus uit die ECM-hoek. Niels-Petter Mulver gaan we later draaien. Laten we nog één track luisteren van dit album. Dat heet Wesseltoft Schwartz Duo. See you tomorrow.

0: Dit was Bugge Wesseltoft samen met Hendrik Swarts duo. We gaan nu door met een hele speciale artiest uit L.A. Twee weken geleden was het, geloof ik, dat Hamertje Tik via de telefoon
1: Wat is los?
0: Ja, ons vertelde wat allemaal los is in de underground. En die kwam met Toki Monsta. En Klopt. Die vertelde al dat een hele bijzondere dame is uit L.A. En ik heb dat even op YouTube opgezocht. En er zijn inderdaad heel veel live filmpjes te zien. En het is een Japanse dame die in L.A. woont. En die maakt te gekke Flying Lotus-achtige tracks. De eerste track die ik wil laten horen is Last Night Blurry Memories, Toki Monsta.

0: Jazz Not Jazz Radio.
1: Dit was Toki Monsta. Dit is uitgebracht op een heel bijzonder album. Dat heet LA Series. Dit is nummer 8. Dit is een soort compilatiealbum van steeds twee nieuwe hippe artiesten uit LA, Los Angeles. Haar echte naam is Jennifer Lee. Dat is toch ook leuk om te weten, want ze hebben allemaal van die bizarre namen, Toki Monsta. Ik wil nu door met de volgende track en die heet Stigmatizing.

Toki Monster hoorde je. En dat maken we gelijk een bruggetje naar een andere LA-gast die we al eerder hebben gedraaid in deze uitzending. En die ik persoonlijk zelf heel hoog heb zitten. Dat is een bassist. Thundercat heet hij. En daar gaan we volgens mij veel meer van horen. Want hij heeft zo'n onwijs mooie plaat gemaakt. Die heet The Golden Age of Apocalypse. Thundercat, de track die we gaan draaien, die heet Boat Cruise.

Dit was Thundercat uit L.A. We gaan nu door met New York. New York, daar is ook een hele nieuwe stroming bezig. Die zitten meer een beetje in de nu disco. Dus van de hip-hop uit L.A., zeg maar, gaan we door naar de disco van New York. Het is wel underground disco. Deze plaat staat ook hoog in de charts van de Jazzism Jazz Not Jazz chart. Het heet Cubic Zirconia. En ik wil twee tracks van die plaat draaien. Follow Your Heart heet het album trouwens. De eerste is Frets en de tweede is Summertime.

0: Dit was Cubic Zirconia uit New York van het album Follow Your Heart.
1: We gaan daarmee terug even naar het begin van de uitzending waar we in Noorwegen zaten. Met die prachtige plaat van Bugge. Jazzland, maar er is nog een andere stroming naast Jazzland en het ECM gebeuren. Waar elektronica een rol speelt met jazz en geïmproviseerde muziek. En dat is een Noorse band Jagga Jazzes. En ik geloof dat ik het eerste keer zag in Paradiso. En daar zag ik 12, ik denk de beste omschrijving was houthakkers. Gasten met allemaal dikke buiken en lange baarden. En die speelden allemaal lijpe instrumenten. Trompet, contrabas, vibrafoon, gitaar, elektronica, basklarinet. Alles werd door elkaar heen gehusseld. En dat bleek Jagga Jazzes te zijn. Dat is ze noemen zichzelf Jagga Jazzes One Armed Bandit. Een band die al 15 jaar bestaat. Eigenlijk dwars tegen alles in zwemt. En een eigen stijl hebben ontwikkeld. Maar het is wel frappant dat het weer een soort van Noorse sound heeft van jazz, improvisatie en ook alternatieve popmuziek. Laten we gaan luisteren naar Jagga Jazzes, One Armed Bandit. En deze track heet Music Dance Drama.

0: Jagga Jazzist hoorde je. One Armed Bandit heet het album. En Music Dance Drama heet de track. En je hebt een brug naar een soortgelijke formatie, Ruup.
1: Ja, ze komen uit Amerika. Volgens mij ook uit L.A., ik weet het niet zeker. Het heet Build an Ark. En dat is, zoals de naam al zegt een beetje... is dat ook een soort commune-achtige Sun Ra nieuwe stijl eigenlijk.
0: Hippie gemeenschap,
1: ja,
0: is het.
1: Het is een grote community. Ze zijn getekend op het Kindred Spirit label.
0: Ja, bij Kees Heus. Dat was een van zijn eerste signs die hij deed. En daar mag hij trots op zijn.
1: En dit komt van een nieuw album. Dat heet The Stars Are Singing Too. En er staan een aantal medleys op. Die ook weer geremixed zijn. Dus het is allemaal heel weird. En heel veel muzikanten doen eraan mee. Deze heet Medley 3.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. Samenwerking met tijdschrift Jazzism presenteren we wederom een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom Jazz Not Jazz. Presentatie wederom Ruben van Roon en ondergetekende Wieboud Burkens. Ruben, dit was de nieuwe Mark de Clive.
1: Dat klopt, die is net uitgekomen. Ik denk nog wel vorig jaar net, maar eind december is de nieuwe Mark Clive Lowell uitgekomen. Bekende producer uit Engeland. Hij is eigenlijk uit Nieuw-Zeeland, geloof ik, en woont in L.A.
0: Ja, en wij hebben daar iets speciaals mee, want we hebben de eer gehad met hem te mogen optreden.
1: Zeker, ja. Want hij heeft de vorige cd van Rob van der Wouw geproduceerd. En wij spelen samen met Rob van der Wouw. En één keer in North Sea Heats Rotterdam of zoiets.
0: Ja, vlak voor North Sea Jazz was dat.
1: Was hij de special guest bij ons. Dat was te gek, geloof ik, toch?
0: Ja, hij was heel te gek. Ja. Hij was alleen knetterstoned. Dat was jammer. Heeft een nieuwe plaat. Ik heb hem nog niet gehoord. Dit klinkt heel funk, electro. Is dat een nieuwe richting?
1: Er zit van alles in. Er zit ook die dubstep-achtige dingen in. Dat doet hij ook. En dit is dan een openingstrack. Ik denk dat het ook komt omdat Shilai meedoet. Dat hij natuurlijk dacht van nou, als ik met Shilai kan samenwerken.
0: Dan gaan we funken.
1: Dan gaan we funk. Ja. Maar de volgende track die ik wil draaien, die is al wat minder upfunk. Die is al meer low tempo. Met als gast Tawiya heet ze, geloof ik. En de track heet Under Orders.

0: Mark de Clive Lowe. Hoe heette de track, Ruud?
1: Dat is Under Orders van Mark de Clive Lowe van zijn nieuwe album Renegades. Een echte aanrader. Hij staat ook wederom hoog in de charts. De Jazz Note Jazz Charts van de Jazzism van januari die net uit is. En daar staat hij op de tweede plek zelfs.
0: Kijk, we zijn er snel bij. We maken een sprongetje naar andere producer, componisten, artiesten. Eigenlijk een soort superdame die 10 jaar geleden wat vaker in het nieuws is dan dat ze nu is. Namelijk Björk. Ze heeft een nieuwe plaat gemaakt. Die heet Biophilia. En dat is misschien niet in de eerste plaats een artieste die we zouden draaien bij Jazz Not Jazz. Maar zij is zo experimenteel en zo vrij van mind dat ze eigenlijk wel een soort jazz spirit heeft. Ze heeft ontzettend veel interessante platen gemaakt. Waaronder platen die ze met producers heeft gemaakt die helemaal op basis van ruis zijn gemaakt of van body sounds. En ze is een totale free spirit. Ze heeft een nieuwe plaat gemaakt. Daar kan je kan hem kopen op cd. Je kan hem downloaden op je iPad. Ik zie dat jij nu je iPad tevoorschijn tovert en daar allerlei.
1: Dat is ongelooflijk. Dit is de mooiste app ooit gemaakt voor iPhone of iPad. Zij heeft haar plaat gepromoot eerst als app. En ik zou zeggen, iedereen die een iPhone heeft of een iPad, om dat zeker te gaan checken. Want dit is echt een nieuwe manier om tracks te verkopen en te promoten, zeg maar.
0: Ja, ze geeft er ook nog een exclusieve DVD-box bij met een documentaire van een uur. En een hele box waar geloof ik 10 items en apps en toestanden in zitten. Voor £500 kan je die dan ook kopen voor degene die helemaal exclusief willen gaan. Ze wil wat doen in deze moeilijke tijden voor CD-verkoop. Maar dit ziet er heel spectaculair uit. Dat kunnen jullie niet zien, maar dat zie ik wel. We gaan een track draaien van die plaat Biophilia. En deze track die heet Dark Matter.

0: Wat een mooie track, Björk, Solstice. Van hetzelfde album Biophilia. Een hele bijzondere plaat, ga hem checken.
1: Ja, zeker. Heel mooi, heel nieuw ook weer. Weer een andere richting, vind ik. Ze zoekt toch elke keer alle hoeken en corners op van muziekland... om weer iets nieuws te verzinnen, zeg maar.
0: Ja, nooit commercieel, nooit de makkelijke weg.
1: Nee.
0: Heel bijzonder.
1: Ik wil graag doorgaan met de volgende plaat van Finn Peters. Die wil ik al een hele tijd draaien, want die stond eigenlijk in de vorige chart, Jazz Chart, heel hoog. Dat is een Engelse saxofonist, fluitist. Hij heeft heel veel instrumentale met bands platen opgenomen. Maar hij heeft één elektroplaat opgenomen, die heet Yellow, op het Mantella Records label. En daar staat ook de titelnummer Yellow staat erop. En die willen we nu gaan draaien.

0: Ja, dit was Finn Peters met het nummer Yellow van het EP.
1: Zinnige track dit.
0: Ja.
1: Is die hele EP zo?
0: Nou, het zijn maar twee tracks.
1: Op de EP.
0: Yellow en Purple heten ze. Huh? Dit was Yellow en de andere is Purple.
1: Weet je wat van deze artiest?
0: Ja, dat is een hele bijzondere meneer. Hij is een jazzmuzikant die ook een sextet heeft.
1: Gewoon een drummer, of niet?
0: Het is een saxofonist, fluitist. Had ik al gemeld aan de luisteraars. En hij heeft jarenlang een sextet gehad waar ze gewoon zeg maar instrumentale muziek speelden. Maar nu heeft hij een soort... Dit is een heel project. Het is een brainwave. Deze muziek moet je echt tot je hersenen toelaten. Hij heeft dat helemaal onderzocht. Een heel interessant ding met visuals, met van alles erbij.
1: De moderne Ad Visser hoor ik.
0: Het is een beetje Ad Visser van nu. Maar wel te gek muziek.
1: Ja, zeker.
0: Live treedt hij ook op met visuals en hele toestanden. Hij is ook op het Noordzee geweest.
1: En hoe spel ik dat, Finn Peters?
0: Finn Peters is een bijzondere naam, denk ik. F-I-N-N en dan Peters.
1: Met één E.
0: Ja, met één E.
1: Ik zocht hem net op, maar kon hem niet vinden. Ik heb een bijzondere track meegenomen. Namelijk van Funky Porcini. En de kenners onder ons, die kennen hem misschien. Want hij is al eigenlijk heel lang bezig. Deze Italiaan. Die heet James Bradel. Hij heet Porcini. En voor de Italiaan kenners is dat natuurlijk een paddenstoel. En de volgende track die ik ga draaien zal dat misschien wel een beetje verduidelijken. Hij komt een beetje uit die downtempo / hip-hop drum and bass achter de muziek, is al heel lang bezig, is een 95 getekend door Ninja Tunes en heeft eindelijk weer een nieuwe plaat gemaakt. En die plaat die heet One Day. Hij heeft er één track op gemaakt die mij het meeste opviel. Het duurt wel 11 minuten. Mag de pret niet drukken om hem toch te draaien. Deze track die heet Möglichkeit.

0: Funky Porcini hoorde je. Wat een mooie track. Zijn plaat heet One Day. Is dit jaar uitgekomen. Dus vers van de pers. En de track die je hoorde, die heette Möglichkeiten.
1: Ja, ik wil graag doorgaan met een mix die ik heb gemaakt van een aantal tracks van een heel bijzonder label wat ik heb ontdekt onlangs. Het is een Berlijns label dat heet Project Mooncycle. En ik denk dat het heel slim is om daar eens naar de site toe te gaan van dit label. Want je kan heel veel muziek gratis gewoon downloaden.
0: Wat is de URL?
1: Ik denk www.projectmooncycle.de. Maar anders moet je even op Google checken.
0: Project Mooncycle, oké. Okay. Ja. En je hebt zelf de mixtape gemaakt?
1: Ik heb zelf even een aantal tracks. Het zijn nogal korte tracks allemaal. Het duurt allemaal 2 minuten of zo. Even achter elkaar een beetje gezet van de hippe nieuwe artiesten van dat label. Ik zou na de track even vertellen wie dit allemaal zijn. Maar het is misschien leuk om eerst even deze mix te laten horen. Van het label Project Mooncycle.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het tijdschrift Jazzism presenteren Ruben van Roon en Wieboud Burkens een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom, Jazz Not Jazz. Ruben, jij hebt net mij bekend dat je een beetje verliefd bent op
1: Gretchen Parlato.
0: Vertel.
1: Dat is een nieuwe artiest uit Amerika, een zangeres. Ze heeft haar tweede cd opgenomen, in 2011 was dat nog. En toen ik hem voor het eerst hoorde, had ik een beetje mijn twijfels. En toen was ik alleen nog maar verliefd. Maar nu ben ik ook helemaal overtuigd dat het, als je hem wat vaker luistert, is het echt een hele te gekke cd.
0: Zijn standards en het zijn...
1: Nee, het zijn allemaal... Nou, er staan een paar standards op, maar dat kan je geen standards noemen, vind ik. Zij doet Juju van Wayne Shorter. En een hele mooi arrangement van een van jouw favoriete nummers, Blue and Green. En verder is deze cd geproduceerd door Robert Glasper.
0: Speelt hij mee ook?
1: Hij speelt niet mee. De pianist van deze cd is Taylor Axte. Dat is een vrij bekende upcoming New Yorkse pianist. Derek Hodge is de bassist en Kendrick Scott is de drummer.
0: Ze waren onlangs nog in Beurt, hè?
1: In Beurt, op 21 november. Daar was ik helaas niet bij, maar ik heb gehoord dat het een waanzinnig concert was.

0: Ja, Gretchen Parlato van de CD The Lost and Found was dit de track Winter Wind.
1: Wie was de drummer?
0: Dat moet ik even opzoeken. Kendrick Scott. Het is volgens mij best wel een bekende drummer, maar nog niet bij mij.
1: Over bekende drummers gesproken en de producer van Gretchen Parlato, Robert Glasper. Dacht toch dat het een leuk bruggetje was om daar een track van te draaien. 2009 heeft hij zijn laatste plaat uitgebracht. Hij is ontzettend veel aan het toeren, onder andere in Nederland, waar hij steeds grotere populariteit krijgt. Hij is gebroken met die drummer waar elke drummer nou bijna, vooral de jonge drummers, die willen allemaal Chris Daddy Dave nadoen. Maar hij is ermee gebroken, dus je kan hem niet meer met de Robert Glasper zien. Maar op deze plaat die we gaan draaien hoor je hem nog wel. Van het album Double Booked, waarop twee stijlen staan. De trio wat meer jazz georiënteerd is en de experience wat meer hip-hop georiënteerd is. Draaien wij van de trio No Worries.

0: Robert Glasper Trio. No Worries hoorde je van het album Double Booked uit 2009. Even het bruggetje naar Gretchen Parlato. Want ik geloof dat Ruben zelfs nog een track wil draaien van dat album. Maar even nog over Chris Daddy Dave. Wij zijn natuurlijk muzikanten, dus wij horen natuurlijk veel van die muzikantverhalen. Maar elke drummer die ik ken, die heeft het wel over Chris Daddy Dave. Of ze haat hem, of ze vinden hem helemaal te gek. Maar vooral dat laatste hoor ik heel veel. Wat is dat met die gast?
1: Ja, hij heeft wel een soort van nieuwe stijl uitgevonden. Maar dat hoor je niet op deze track, zeg maar. Hier speelt hij totaal... alles wat je niet moet spelen, doet hij wel, ongeveer. Zeer dwingend vind ik hem hier.
0: Ja.
1: Dus ik zou het zelf wat rustiger aan doen, maar goed.
0: En wat heeft hij wel uitgevonden dan?
1: Nou, dat is zeg maar de Flying Lotus beatprogrammering die we hier ook heel vaak laten horen, zeg maar, van de nieuwe elektronische beat creators. Die hebben een soort van nieuwe timing bedacht, zeg maar. Ik weet niet of ik heel technisch moet worden, maar vroeger was het zeg maar dat je of een hele rechte beat had of een hele shuffelende beat. En tegenwoordig gooien ze dat allemaal dwars door elkaar heen. En dat is heel moeilijk als drummer, als menselijke drummer, om dat te spelen. Want dan moet je jezelf eigenlijk opsplitsen in twee werelden.
0: Ja.
1: En dat kan hij heel goed.
0: Maar is het niet zo dat zijn populariteit ook komt doordat hij van die verschrikkelijke heftige chops heeft, in huis heeft?
1: Nou, wat ik wel heel leuk vind, en dat merk je bij Brian Blade ook, en bij heel veel drummers, en ook drummers in Nederland zoals Martijn Vink, is dat... vroeger was je of een jazzdrummer of je speelde funk of pop, zeg maar. Maar dat veel breder is geworden. Dus het is een hele te gekke jazzdrummer. Dus ja. Maar het is ook een hele te gekke hip-hop, new style drummer.
0: Ja, zoals Martijn Vink.
1: Ja, die kan je ook overal neerzetten.
0: Anouk.
1: En Metal Orchest of Jazz Ruller of Blocktones. Maakt allemaal niet uit.
0: Ja.
1: Tineke Bosma natuurlijk. Maar dat maakt allemaal niet uit. Dat speelt hij allemaal te gek. Dus dat is wel, dat is de nieuwe generatie.
0: En hij speelde ook met John Scofield. En daar heb jij weer een track van bij. Maar niet dan met Martijn Vink, maar met...
1: Maar met Martin. Medeski, Martin en Wood. En Scofield hebben een live CD uitgebracht. En,
0: is dat dan van een nieuwe tour?
1: Nee.
0: Want zij hebben een plaat gemaakt al 10 jaar geleden.
1: Dit is van een tour, geloof ik, uit 2007.
0: Okay.
1: En die hebben ze nu uitgebracht. Ik moet je zeggen, ik heb ze in 2007 ook op het Noordzee gezien. En dat was inderdaad een ontzettende bijzondere ervaring. Het was een te gek concert echt. Billy Martin, die drummer, dat spreekt mij dan persoonlijk veel meer aan. En wat ook heel leuk is, is dat ik ook nog onlangs van mijn goede vriend Manuel Hugas een concert kreeg uit Lugano uit 2007. Dus het komt allemaal uit dezezelfde tour, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En dat zijn allemaal te gekke concerten. Maar nu hebben ze één album uitgebracht. Het album heet In Case the World Changes Its Mind. Dat is een hele mooie titel. Die staat ook stipt op 1 in de Jazz Not Jazz charts van de Jazzism blad. En ik wil graag het nummer draaien, Dead Sea.

0: Dit was Scofield.
1: Scofield.
0: Medeski, Martin en Wood. Het is moeilijk om deze cd te vinden bij de iTunes en bij de Spotify's, want je moet echt de goede volgorde intypen. Dat is Medeski, Scofield, Martin en Wood. En dan vind je hem. Dan is,
1: Waanzinnige plaat.
0: Ja, dit was nog maar één nummer. Dit is het enige nummer wat op Spotify beschikbaar is, zeg maar. Dus, en de rest is ook allemaal helemaal te gek.
1: Maak een brug naar een andere Amerikaanse gitarist waar ik zelf ook enorme bewondering voor heb. En dat is Bill Frisell. Die heeft een nieuwe plaat gemaakt. Althans, vorig jaar uitgekomen. Maar goed, hoeveel mensen hebben hem gehoord? De plaat Sign of Life. Bill Frisell is misschien wel de meest eigenzinnige jazzmuzikanten die we kennen. En het leuke is dat hij met iedereen heeft gespeeld, maar een totaal andere speelstijl heeft dan je van de gitaristen kent. Zijn breakthrough kwam, dat is een leuk verhaal, toen Pat Metheny een opname moest maken voor het beroemde ECM-label met Paul Motion. Was Pat Metheny niet bereikbaar en raadde hij Frisell aan Paul Motion om de opname Psalm te doen. Een verschrikkelijk mooie plaat uit 82. En andere hele mooie plaat is John Garbrick, Path Prince, waar Frisell ook op meedoet. Hij heeft nu een nieuwe plaat gemaakt. Bill Frisell en de 858 Quartet. Sign of Life heet het album en deze track heet Recollection.

0: Je hoorde na John Scofield hoorde je December Lars Danielsson van zijn nieuwe album Lars Danielsson Edition. Dat is eigenlijk niet een nieuw album, maar dat is een compilatie CD. Ik vind dat prachtig. Het is een Zweedse bassist die uit die ECM-achtige hoek komt. Hij heeft gespeeld met Pat Metheny, Dave Liebman, Nils Petter Mulvar, John Abercrombie. Is niet echt doorgestoten naar het grote publiek, maar is wel een van de grote jongens. Een hele lyrische bassist. Vind je dat mooi, Ruben?
1: Heel mooi. Ja, ik heb hem live gezien met Dave Liebman. Denk wel 5-6 jaar geleden met John Christensen.
0: Oké. Okay.
1: En ja, was een hele bijzondere bassist. Er zijn ook opnames van Scofield met Lars Danielsson en John Christensen op YouTube. Dan spelen ze gewoon straight ahead jazz. Dat is ook heel bijzonder om niet die space muziek te horen, maar een keer gewoon 1, 2, 3, 4 swing, zeg maar.
0: Swing ahead. En hij maakt ook met DJ's maakt hij muziek. Dus hij zit ook in de elektronische hoek. Hoewel ik het gevoel heb dat hij dat niet zelf maakt, maar dat hij wordt uitgenodigd. Maar desalniettemin. Op de achtergrond hoor je Ricardo Villalobos. Jij had een paar weken geleden een te gekke cd meegenomen. De remixen van ECM, weet je nog?
1: Ja, zeker.
0: Max Loderbauer zit daarbij. We gaan een track draaien van Ricardo Villalobos. En deze heet Reblop.

0: Ja, je hoorde eerst Villa-Lobos, Ricardo Villa-Lobos met Reblob van het album Re-ECM. En daarna hoorden jullie een track van Memotone. Dat is een Engelse instrumentalist, multi-instrumentalist. Hij speelt echt elk instrument wat je maar kan bedenken. Is dat om gaan zetten in elektronische muziek. Hij heet William Yates en de track heette Small Good Things van Memotone.
1: Helemaal te gek, Memotone. Gaan we checken. Ik heb een leuke track gevonden van een project dat heet de Nels Klein Singers. Dat is eigenlijk een trio rondom Nels Klein. Gitaar, stem, effecten met Scott Amendola en Devin Hoff. Ze hebben inmiddels al het vierde album gemaakt. En het is een heel leuk project. Ze zijn 3 dagen de studio ingegaan en daar is een heel bijzonder album uitgekomen. Daar gaan we 1 track van draaien. Dat album heet Initiate en de track die we gaan draaien heet Into It.

old friend.

Het is dinsdagavond. Welkom bij Jazz Not Jazz Radio Concertzender. Mijn tafelheer is de DJ, producer en bovenal bassist Jeff Arius. En vandaag hebben we vooral aandacht voor de Nederlandse producties van onder andere Lavaloo, Perquisite, Kindred Spirits Ensemble, Pete Philly en The Matchless, waar je onder andere de openingstrek van hoorde, geheten Coat & Bee. Ook buitenlandse producties, Madlib, Q-Tip, James Blake, het komt allemaal voorbij. Kortom, Jazz Not Jazz. We beginnen met een track van de nieuwe Pete Philly plaat Remember You. Hij heeft 14 dagen lang een album uitgebracht, dat heette Open Loops. Kon je elke week een track van downloaden. En een hele mooie track die we gaan spelen, die heet Remember You, featuring Roos Jonker.

0: Beat Philly, Remember You, van zijn nieuwe album. Wat vind je ervan, Jeff?
1: Ik vind het heel gaaf.
0: Het is mooi. Hij is gebroken met Perquisite. Dat wil zeggen, ze werken niet meer samen. En ik ben heel benieuwd waarmee die gaat komen. Want met z'n tweeën hadden ze toch behoorlijk succes. Gasten die alle grote zalen van Nederland wisten uit te verkopen. Terwijl ze toch niet echt, ik wil niet zeggen dat ze geboycott werden op Radio 3 of op de Nationale Radio. Maar veel gedraaid zijn ze nou ook niet. En toch op eigen kracht dat weten uit te verkopen is helemaal te gek. Met ook wel diepe hip-hop.
1: Zeker.
0: Top? Ja. Ik heb een andere track ook meegenomen waar hij op featured. Want hij doet natuurlijk veel features. Ik weet niet of je dat kent. Kindred Spirits Ensemble.
1: Nee.
0: Dat is een ensemble wat opgericht is door platenbaas Kees Heus. Het label heet Kindred Spirits in Amsterdam. Oh, ja. En daar is, heeft hij een eigen orkestje, zou je kunnen zeggen, voor opgenomen in een tribute to John Coltrane. En die track die zij gecoverd hebben van Mos Def, die heet Umi Says. En daar heeft Pete Philly weer een eigen bewerking op gemaakt. En het is misschien wel leuk om daar gelijk aan door te gaan. Pete Philly dus in featuring Kindred Spirits Ensemble en de track heet Shining Liberation.

Frühlingstag.

0: Dit was Madlib met Please Set Me At Ease. Album is Shades of Blue uit 2003 alweer. Madlib is natuurlijk een alias van Otis Jackson Jr., Californische hip-hop producer, DJ. Heel veel samengewerkt met Jay Dilla, samen een duo gehad en één plaat gemaakt, Champion Sound. Jay Dilla, weer bekend natuurlijk van Tribe Called Quest, vandaar het bruggetje, wiep. Q-Tip!
1: Ja, Madlib, waanzinnig. En hij heeft het inderdaad heel erg qua sound veel met Jay Dilla. Jay Dilla is overleden, zoals de insiders natuurlijk weten. Maar hij heeft een waanzinnige repertoire en een erfenis achtergelaten onder de hiphoppers en qua sound. En het is super bijzonder. Hij zat bij de Tribe Called Quest, The Love Movement onder andere. Q-Tip, Tribe Called Quest. Binnenkort is er een tribute trouwens te zien in Utrecht. Ik zit even te denken hoe dat festival ook weer heet. Kom ik straks op terug. Nederlandse rappers GMB, C-Major, La Melodia, Blackstar, Piet Philly gaan allemaal meedoen aan een Tribe-ode. Dit is niet van de Tribe, maar dit is de solo-plaat van de Q-Tip. En die track die heet Even If It's So.
2: She work at Mickey D's from 10 to 5, Walmart 6 to 12, saving up enough for school, her little girl is doing well, daddy is a walking bum, smoking weed, drinking rum, couldn't leave her if I try to see her lighters on his side. Let's build. She in the back room, greasing up, Friday night is heating up, young cats tricking up, dancing so they give it up, the best girl walking earth, and you know for what it's worth, she working towards a better life, regardless if she working nights.